buiten. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italia. Oh,